0: Carolina.
1: 'S Nachts ontdek je wel eens wat nieuws.
2: Música nueva.
1: Nieuwe muziek. Costa Blanca Radio.

0: disco, 70s, 80s, all in the blender. Dance Classics Party, Costa Blanca Radio.
1: Vertrouw op de lokale koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Quick. Wij zijn gecertificeerd koekerdealer, verkopen alle modellen, verzorgen het onderhoud en installeren nieuwe koekers in woningen, appartementen, bedrijven, restaurants en luxe jachten tussen Valencia en Torrevieja. Met het cold water filter geniet u van puur drinkwater zonder nasmaak en luchtjes direct uit de kraan. Hierdoor hoeft u niet meer te showen met plastic flessen. Wij leveren alle filters, CO2-cilinders en onderdelen direct uit voorraad en helpen u snel. Bel Quick op 6588-288-66 of mail naar info@quick.nl voor verkoop, onderhoud en service. Quick, uw koekerdealer van de Costa. Q-U-U-I-C-K. Quick, uw koekerdealer van de Costa.
2: Heel makkelijk. 1 kraan voor alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl.

0: Kroeg Costa Blanca. Kwik met dubbel U.
1: Kwik, uw koekerdealer van de Costa. Q-U-U-I-C-K.
2: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Dit is Costa Blanca Radio met het nieuws van 3 uur.
1: 3 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.
5: The

0: terug naar de tijd van neonlichten, mixtapes en je eerste grote liefde. Elke avond op jouw Ghetto Blaster.
1: 7 days a week from 8 to 9.

0: straaltransport.
1: Would you like your business to truly stand out on the Costa Blanca? Advertise in the international lifestyle magazine Eat, Drink and More, filled with articles on gastronomy, lifestyle, health, beauty, fashion and housing and services. With more than 250 pickup points, your brand reaches the right audience in print and online. And that's not all. We also provide complimentary social media support. The magazine is published quarterly, keeping your business visible all year round. Feel free to contact Fiona Jonker at +34 642 458 846. +34 642 458 846. Lifestyle magazine Eat, Drink and More. Where business meets lifestyle.
0: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport. Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: In Gabia.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 4 uur.
1: 4 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.

0: s'nachts. Ontdek je wel eens wat nieuws.
1: Música nueva.
0: Nieuwe muziek. Costa Blanca Radio. Tip van de nacht.

0: toutes les éditions peuvent être aussi lues en ligne sur coupdeuilmagazine.com. Coup d'œil magazine. Quand vous l'aurez feuilleté, vous ne pourrez plus vous en passer.
1: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: muziek.
1: Muziek.
0: Muziek die het daglicht niet verdraagt.
1: Maar in de nacht is het pure schoonheid.
2: Costa at Night.
0: Costa Blanca. Radio.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 5 uur.
1: 5 o'clock.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.

0: 70s, 80s, all in the blender. Dance Classics Party, Costa Blanca Radio.
1: Hallo, wij zijn Davy, Guter en Chris van
2: De Romeo's.
1: Ben jij dinsdag 21 juli in Moraira?
2: Hey!
1: Zet je dan schrap voor het Belgische feest onder de Spaanse zon.
3: Vier met ons mee de nationale feestdag in stijl. Genieten van een spetterend optreden van De Romeo's en een special Tina Turner tribute.
1: Hey, wacht niet te lang. De plaatsen zijn beperkt.
3: Reserveer nu je tickets via plus 34 634 321 985. Ik herhaal. Plus 34 634 324 21985.
1: Of kijk op fettepels.com.
4: We zijn er weer bij, we gaan weer totaal los. Viva De Romeo's.
1: Sorry dat je erbij bent.
0: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen.

0: zon op je huid.
1: De zon op je huid.
0: En toch kippenvel. Van Shake. Tot Sharon. Same amour. But better accent. Casablanca.
1: Casablanca.
0: Radio.
2: I'm just not sure my heart is working. And you

0: Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 6 uur.
1: 6 o'clock.
2: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie Denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Your Costa.
0: Your Radio.
4: Your Radio.
0: Your Music.
5: The

0: de tijd van neonlichten, mixtapes en je eerste grote liefde. Elke avond op jouw Ghetto Blaster.
1: 7 days a week from 8 to 9.

0: Sound of the Costa.
1: Wherever you are in Europe, your Norsup pool is doing exactly what it should. The Norsup One manages everything. Heating, cleaning, water quality, the cover. All from one app in your pocket. Your local certified Norsup dealer monitors it remotely and steps in before small things become big ones. You enjoy your pool when you are there. Norsup looks after it when you are not. Find a certified dealer at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
2: Op zoek naar toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen, zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
1: Follow Norsup on Facebook and win a high-quality Norsup robot pool cleaner worth €1,870. Start at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
2: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport. Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: In Gabia, La Nucia en...

0: Weet jij wat er altijd te doen is aan de Costa? Voor onze evenementagenda zoeken we iemand die overzicht brengt in concerten, festivals, markten en culturele events van lokaal tot regionaal. Je werkt zelfstandig, bepaalt grotendeels je eigen tijd en helpt duizenden luisteraars en lezers hun weekend te plannen. Lijkt dit je wat? Ontdek alle mogelijkheden. Ga naar thesoundofthecosta.com/vacatures.
1: Welkom bij restaurant Isla Bali in Alfas Dapi. Ontdek de betovering van de hoogste tempel op Bali, de Pura Lampoya Luhur. Op je bord authentieke smaken, culinair avontuur. Bezoek Isla Bali voor een hemelse ervaring. Restaurant Isla Bali.
2: Kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis? Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve romslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA-verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek hcbhospitalis.com.
3: Koeker, 1 kraam en oneindig veel mogelijkheden. Quick is uw gecertificeerde dealer en koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Of u nu direct kokend water, warm water of dankzij het cold water filter heerlijk gefilterd drinkwater wil, het kan allemaal uit dezelfde kraan. Geen gesleep meer met plastic flessen. Quick levert, installeert en verzorgt onder andere ook installaties in keukenshowrooms tussen Valencia en Torrevieja. En onderhoudt uw bestaande koeker met alle filters op voorraad. Ervaar het comfort van een koeker in uw keuken, restaurant, kantoor of jacht. Meer info? Ga naar quick.nl of bel 6588-288-66. Quick, uw koekerdealer van de Spaanse Costa's. Q-U-U-I-C-K.
1: Isla Bali. Let op, Isla Bali is verhuisd naar een nog mooiere locatie op de berg van de Sierra Helada. Zoek op Google restaurant Isla Bali voor onze nieuwe locatie. Welkom, Isla Bali.
4: Hij is onmisbaar geworden. Je wacht erop. Je bent ongeduldig om de pagina's te doorbladeren. Hij staat vol met artikelen, goede aanbiedingen en goede adressen. Costa Blik Magazine. Het Nederlandstalig 3-maandelijks magazine. Volledig gratis beschikbaar bij meer dan 250 handelaars. Costa Blik Magazine. Waarvan in totaal 12.500 exemplaren worden verdeeld aan de Costa Blanca. Meer informatie en alle edities zijn online te vinden op costablik.com. Costa Blik Magazine. Als je hem doorbladerd hebt, kun je niet meer zonder.
3: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
5: Heel makkelijk. 1 kraan, alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.
3: Quick.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 7 uur.
1: 7 o'clock.
2: Dit is Dick de Haak met het radio nieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakte 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie Denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Tot zover het radio nieuws.
3: The news is brought to you by Quick, the cooker supplier of the Costa Blanca. We take care of sales, maintenance and service. We have cooker CO2 cylinders and all filters on stock. Quick, call us 6588-288-66.
0: Your Costa.
4: Your Costa.
0: Your radio.
5: Your radio.
0: Your music.

0: gek op classics?
1: Dan is zondagochtend van 10 tot 12 helemaal voor jou.
2: Muzikale herinneringen.
3: Vergeten pareltjes.
1: Muziek van toen voor de boomers van nu.
4: Classics.
1: En Bart van Leeuwen.
5: Hallo daar.
1: Verhuist ook mee.
5: Voortaan.

0: Radio.
1: Ontdek de authentieke natuurlijke smaak van onze gezonde, ambachtelijk bereide en 100% plantaardige kazen en chocolade. Wij gebruiken uitsluitend hoogwaardige lactosevrije ingrediënten, zodat u optimaal van de smaak kunt genieten. La Carletta levert een heel assortiment aan vegan kwaliteitsproducten, waaraan zelfs niet-vegetariërs nauwelijks weerstand kunnen bieden. Bezoek onze webshop www.carlettanatural.com. Maak kennis met onze producten en laat u verrassen. Carlettanatural.com.
2: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
3: Costa Lifestyle.
4: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
2: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
5: In juli heeft een Spanjaard geen feest nodig voor een glas Cava Rosé. Die staat gewoon in de koelkast. In Gusto deze week. Waarom de roze belletjes geen aanleiding vragen en wat het verschil is met de lokale gobe.
2: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
5: TheSoundOfTheCosta.com.
6: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
7: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: now.
1: De regioagenda wordt je aangeboden door Line Rent a Car. Check linerentacar.com.
2: Wil jij weten wat er te doen is in jouw regio? Je hoort het in de regioagenda. Mail jouw tips naar studio@costablancaradio.nl.
3: Costa Blanca regioagenda.
4: Goedemorgen, ik ben Erik de Zwart en hier is de regioagenda. Op 12 juli is er in Denia de grote optocht Moros y Cristianos door het centrum. Op 16 juli vindt in Benidorm Altea en El Capello het Virgen del Carmen plaats. Dat is een vissersfeest met bloemenofferanden en een processie over zee. Tot 31 juli is er in Alicante een collectieve tentoonstelling in Museo de la Universidad. Tot 31 juli zijn in Altea werken te zien van J. Navarro Ramon op de strandboulevard langs de Playa El Bol. Van 31 juli tot 2 augustus kun je terecht op het Benidorm Low Festival. Dat is een muziekfestival in het Estadio Municipal Guillermo Amor. Tot slot nog de markten voor morgen. In Benidorm is de markt centraal gelegen, net achter het sportpaviljoen. Deze markt is elke woensdagmorgen van 8 tot half 2. De antiekmarkt in Kalpen, net buiten de stad aan de Avenida Valencia, in de richting van de Zoutvlaktes. Er is ook markt in Teulada van 8 tot 2 aan de Plaza Sai Centauri en op de Calledalekant in El Campello. En van 8 uur 's morgens tot 2 uur 's middags vlakbij het stadhuis en in Benidorm van 8 tot 2 in de Rincón de Lois. Tot zover de regioagenda. Heb je zelf een bericht voor deze agenda? Mail je berichten naar studio@costablanca.nl.

0: je nu een terrasje pakt in Denia of doorknalt naar Valencia, klaar met die FM-ruis? Wij rijden mee. Costa Blanca Radio op DAB.
1: Ah, dat rijmt.
0: Plus.
1: Ah, ja, DAB Plus inderdaad.
0: Costa Blanca Radio. Nu dus ook op je digitale radio via DAB Plus.
2: Hallo, wij zijn Davy, Guter en Chris van
3: De Romeo's.
2: Ben jij dinsdag 21 juli in Moraira?
3: Hey!
2: Zet je dan schrap voor het Belgische feest onder de Spaanse zon.
4: Vier met ons mee de nationale feestdag in stijl. Genieten van een spetterend optreden van de Romeo's en een special Tina Turner tribute.
2: Hey, wacht niet te lang, de plaatsen zijn beperkt.
4: Reserveer nu je tickets via plus 34 634 321 985. Ik herhaal, plus 34 634 321-985.
2: Of kijk op vetdebels.com.
5: We zijn er weer bij, we gaan weer totaal los. Viva de Romeo's.
2: Sorry dat je erbij bent.
0: Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar Be Bold Interiors op Instagram.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 8 uur.
1: 8 o'clock.
2: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard te zullen optreden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er wordt er al dagen eentje onder Parijs. Tot zover het radionieuws.
3: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es. Don Panchito.
0: Your Costa.
4: Tu Costa.
0: Your radio.
5: Jouw radio.
0: Your music.
6: The

0: De diepste herinneringen uit de jaren 80. Bij Costa Blanca Radio. The Sound of the Costa.
1: Would you like your business to truly stand out under Costa Blanca? Advertise in the international lifestyle magazine Eat, Drink and More. Filled with articles on gastronomy, lifestyle, health, beauty, fashion and housing and services. With more than 250 pickup points, your brand reaches the right audience in print and online. And that's not all. We also provide complimentary social media support. The magazine is published quarterly, keeping your business visible all year round. Feel free to contact Fiona Jonker at +34 642 458 846. +34 642 458 846. Lifestyle magazine Eat, Drink and More. Where business meets lifestyle.
0: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: /vacatures.
1: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro?
2: ATM Cucina Simas.
1: Ja, echt! Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
2: ATM Cucina Simas.
1: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
2: ATM Cucina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
1: 604-126683.
2: ATM Cucina Simas.
3: Wherever you are in Europe, your Norse pool is doing exactly what it should. The Norse One manages everything: heating, cleaning, water quality, the cover. All from one app in your pocket. Your local certified Norse dealer monitors it remotely and steps in before small things become big ones. You enjoy your pool when you are there. Norse looks after it when you are not. Find a certified dealer at norse.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
2: ATM Cucina Simas.
1: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.
4: Don Panchito.
5: De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Follow Norsup on Facebook and win a high-quality Norsup robot pool cleaner. Worth €1,870. Start at Norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
2: The sound of the Costa.
3: The sound of the Costa is niet alleen radio.
2: Costa Lifestyle.
0: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
3: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week...
0: Lavendel ruikt fijn. Dat weet iedereen. Maar wat er fysiologisch gebeurt als je eraan ruikt... is concreter dan je denkt. In Bidasana deze week. De werking van lavendel op stress en slaap... en welke andere planten in je Spaanse tuin hetzelfde doen.
3: Lees het, beleef het.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 9 uur.
1: 9 o'clock.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid past de proef in de verantwoordelijkheid die medici hebben binnen het zorgstelsel en de wettelijke kaders. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp naast de kringloopwinkel in het huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Tot zover het radionieuws.
3: The news is brought to you by Quick, the cooker dealer at the Costa Blanca. With a cooker, you can get instant boiling water, filtered, chilled, and sparkling water, and regular hot and cold, all from the same tap.
0: Your Costa.
4: Costa.
0: Your radio.
5: Your radio.
0: Your music. The

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Siempre algo bueno.
2: Op zoek naar toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
3: Isla Bali. Welkom bij restaurant Isla Bali in Alfas Dapi. Ontdek de betovering van de hoogste tempel op Bali, de Pura Lampoya Luhur. Op je bord authentieke smaken, culinair avontuur. Bezoek Isla Bali voor een hemelse ervaring. Restaurant Isla Bali.
2: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport.
4: Bij Mark de Automakelaar bent u aan het juiste adres voor alles rondom het importeren van voertuigen in Spanje. De specialist in voertuigimport. Persoonlijke begeleiding van A tot Z en zorgeloos rijden in Spanje. Heeft u vragen of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact op. Bel naar plus 34 642 460 230. 642 460 230. Of mail naar info@marktheautomakelaar.com.
3: Isla Bali. Let op! Isla Bali is verhuisd naar een nog mooiere locatie op de berg van de Sierra Helada. Zoek op Google restaurant Isla Bali voor onze nieuwe locatie. Welkom, Isla Bali.
0: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
5: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. In een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: In Gabia, La

0: toutes les éditions peuvent être aussi lues en ligne sur coupdeuilmagazine.com. Coup d'œil magazine. Quand vous l'aurez feuilleté, vous ne pourrez plus vous en passer.
1: Hallo, wij zijn Davy, Jutter en Chris van
2: De Romeo's.
1: Ben jij dinsdag 21 juli in Moraira?
2: Hey!
1: Zet je dan schrap voor het Belgische feest onder de Spaanse zon.
3: Vier met ons mee de nationale feestdag in stijl. Genieten van een spetterend optreden van de Romeo's en een special Tina Turner tribute.
1: Hey, wacht niet te lang. De plaatsen zijn beperkt.
3: Reserveer nu je tickets via plus 34 634 321 985. Ik herhaal. Plus 34 634 324 21985.
1: Of kijk op fettepels.com.
4: We zijn er weer bij, we gaan weer totaal los. Viva de Romeo's.
1: Sorry dat je erbij bent.
5: Vertrouw op de lokale koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Quick. Wij zijn gecertificeerd koekerdealer, verkopen alle modellen, verzorgen het onderhoud en installeren nieuwe koekers in woningen, appartementen, bedrijven, restaurants en luxe jachten tussen Valencia en Torrevieja. Met het cold water filter geniet u van puur drinkwater zonder nasmaak en luchtjes direct uit de kraan. Hierdoor hoeft u niet meer te sjouwen met plastic flessen. Wij leveren alle filters, CO2-cilinders en onderdelen direct uit voorraad en helpen u snel. Bel Quick op 6588-288-66 of mail naar info@quick.nl voor verkoop, onderhoud en service. Quick, uw koekerdealer van de Costa. Q-U-U-I-C-K.
6: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van Dr. Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies. Borst-, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitalis.com.
5: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
7: Heel makkelijk. Eén kraan voor alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.
5: Quick, uw koekerdealer van de Costa. Q-U-U-I-C-K.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 10 uur.
1: 10 o'clock.
2: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran ballistische raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Het zou om een belangrijke faciliteit gaan op de militaire basis van de VS, die werd gebruikt om Iran aan te vallen. Eerder meldde Jordanië al 4 Iraanse raketten te hebben neergehaald. Ook Bahrein was doelwit van Iraanse aanvallen. In de eilandstaat zouden brandstofdepots, radarsystemen en woningen bij een Amerikaanse basis zijn geraakt, meldt Al Jazeera op gezag van de Iraanse revolutionaire garde. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wilde VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Volgens premier Jette vinden alle landen van de Europese Unie dat er van tolheffing geen sprake kan zijn. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. Tot zover het radionieuws.
3: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan

0: op Costa Blanca Radio.
1: Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Bebold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Bebold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Bebold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar Bebold Interiors op Instagram.
2: Hallo, wij zijn Davy, Guter en Chris van
3: De Romeo's.
2: Ben jij dinsdag 21 juli in Moraira?
3: Hey!
2: Zet je dan schrap voor het Belgische feest onder de Spaanse zon.
4: Vier met ons mee de nationale feestdag in stijl. Genieten van een spetterend optreden van de Romeo's en een special Tina Turner tribute.
2: Hey, wacht niet te lang. De plaatsen zijn beperkt.
4: Reserveer nu je tickets via plus 34 634 321 985. Ik herhaal. Plus 34 634 321-985.
2: Of kijk op petdebelge.com.
5: We zijn er weer bij, we gaan weer totaal los. Viva de Romeo's.
2: Sorry dat je erbij bent.
6: The Sound of the Costa.
7: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
6: Costa Lifestyle.
8: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
7: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
9: In juli heeft de Spanjaard geen feest nodig voor een glas Cava Rosé. Die staat gewoon in de koelkast. In Gusto deze week. Waarom de roze belletjes geen aanleiding vragen en wat het verschil is met de lokale goben.
7: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
9: TheSoundOfTheCosta.com.
1: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
10: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran ballistische raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Ook Bahrein was doelwit van Iraanse aanvallen. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Fouter dan dit wordt het niet. Ja, misschien toch wel.
1: Ora Loca.
2: Tot 11 uur.
1: Costa Blanca.

0: Zo, uw discjockey van dienst heeft zijn pilletje Ritalin inmiddels weer ingenomen. De chaos is weer helemaal klaar nu. Morgen, meer gekkigheid.
1: Heb jij hem al?
2: Wat heb ik?
1: Nou, die app waarmee je dat zonnige geluid van de Costa Blanca niet alleen overal in Spanje kan horen, maar ook wereldwijd. En overal waar je bent kun je niet alleen horen, maar ook zien wat we draaien. En vind je die platen gek? Geef hem een duimpje, dan draaien we hem vaker. Altijd op de hoogte. Je verzoekplaat insturen, het kan allemaal. Op je Android-smartphone en op je iPhone. De enige echte officiële Costa Blanca Radio app. Nu in de Google Play Store en in de Apple App Store.
2: Ga ik meteen even downloaden.
3: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro?
4: ATM Cucina Simas.
3: Ja, echt. Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
4: ATM Cucina Simas.
3: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
4: ATM Cucina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
3: 604-126683.
4: ATM Cucina Simas.
5: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt aan de Costa Blanca? Adverteer in het internationale lifestyle magazine Eat, Drink & More. Met Engelstalige artikelen over gastronomie, lifestyle, health, beauty, fashion en housing and services. Met meer dan 250 pick-up points bereik je jouw doelgroep in print en online. En dat is nog niet alles. Ook bieden we gratis social media ondersteuning aan. Het magazine verschijnt elk kwartaal, dus jouw bedrijf blijft het hele jaar door zichtbaar. Neem contact op met Vienna Jonkheer via +34 642 458 846. +34 642 458 846. Lifestyle Magazine E-Drink & More, waar business en lifestyle samenkomen.
4: ATM Cucina Simas.
3: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 11 uur.
1: 11 o'clock.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. In het bos bij Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is inmiddels al ruim 1900 hectare natuurgebied in as gelegd. Er zijn zeker 6000 brandweerlieden bezig met het blussen van de branden. Ook worden opnieuw blusvliegtuigen ingezet en de bedoeling is dat later vandaag het Franse leger komt om de brandweerlieden in het gebied te helpen. Er zijn enkele mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij het aansteken van de branden in het Franse natuurgebied. Het is Amerikaanse staatsburgers verboden om commerciële vluchten vanuit de Democratische Republiek Congo naar de VS te nemen vanwege de verspreiding van het ebola-virus. Zij die dat willen komen op een zogenaamde stap-niet-inlijst en moeten zeker 21 dagen in een derde land doorbrengen voordat ze naar de Verenigde Staten mogen vliegen. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst is een hulpverlener uit de VS in Congo besmet geraakt met het ebola-virus. In het Afrikaanse land is het aantal besmettingen opgelopen tot meer dan 1900. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de Straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Dit was het radionieuws.
3: The news is brought to you by Quick, the cooker dealer at the Costa Blanca. With a cooker, you can get instant 100 degrees Celsius boiling water, filtered, chilled, and sparkling water, and regular hot and cold, all from the same tap.
0: Your Costa.
4: Your Costa.
0: Your radio.
5: Your radio.
0: Your music.
3: The

0: Classics? Dan is zondagochtend van 10 tot 12 helemaal voor jou.
1: Muzikale herinneringen.
2: Vergeten pareltjes.
0: Muziek van toen voor de boomers van nu.
3: Classics.
0: En Bart van Leeuwen.
4: Hallo daar.
0: Verhuist ook mee.
4: Voortaan.

0: Radio.
1: Wherever you are in Europe, your Norsup pool is doing exactly what it should. The Norsup One manages everything. Heating, cleaning, water quality, the cover. All from one app in your pocket. Your local certified Norsup dealer monitors it remotely and steps in before small things become big ones. You enjoy your pool when you are there. Norsup looks after it when you are not. Find a certified dealer at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
2: Bij Mark de Automakelaar bent u aan het juiste adres voor alles rondom het importeren van voertuigen in Spanje. De specialist in voertuigimport. Persoonlijke begeleiding van A tot Z en zorgeloos rijden in Spanje. Heeft u vragen of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact op. Bel naar plus 34 642 460230. 642 460230. Of mail naar info@marktheautomakelaar.com.
1: Follow Norsup on Facebook and win a high-quality Norsup robot pool cleaner worth €1,870. Start at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
3: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. In het bos bij Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is inmiddels al ruim 1900 hectare natuurgebied in as gelegd. Er zijn zeker 6000 brandweerlieden bezig met het blussen van de branden. Het is Amerikaanse staatsburgers verboden om commerciële vluchten vanuit de Democratische Republiek Congo naar de VS te nemen vanwege de verspreiding van het ebola-virus. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Pink.
1: The sound of the Costa.
0: Costa Blanca.
1: Costa Blanca.
0: Radio.

0: uur regioagenda wordt je aangeboden door Line Rent a Car. Check linerentacar.com.
1: Wil jij weten wat er te doen is in jouw regio? Je hoort het in de regioagenda. Mail jouw tips naar studio@costablancaradio.nl.
2: Costa Blanca regioagenda.
3: Erik de Zwart hier en dit is de regioagenda. Op 12 juli is er in Denia de grote optocht Moros y Cristianos door het centrum. Op 16 juli vindt in Benidorm Altea en El Campello het Virgen del Carmen plaats. Dat is een vissersfeest met bloemenofferanden en een processie over zee. Tot 31 juli is er in Alicante een collectieve tentoonstelling in Museo de la Universidad. Tot 31 juli zijn in Altea werken te zien van J. Navarro Ramon op de strandboulevard langs de Playa El Bol. Van 31 juli tot 2 augustus kun je terecht op het Benidorm Low Festival. Dat is een muziekfestival in het Estadio Municipal Guillermo Amor. Tot slot nog de markten voor morgen. In Benidorm is de markt centraal gelegen, net achter het sportpaviljoen. Deze markt is elke woensdagmorgen van 8 tot half 2. De antiekmarkt in Kalpen, net buiten de stad aan de Avenida Valencia, in de richting van de Zoutvlaktes. Er is ook markt in Teulada van 8 tot 2 aan de Plaza Sai Centauri en op de Calledalenkant in El Campello. En van 8 uur 's morgens tot 2 uur 's middags vlakbij het stadhuis en in Benidorm van 8 tot 2 in de Rincon de Lois. Tot zover de regioagenda. Heb je zelf een bericht voor deze agenda? Mail je berichten naar studio@costablancaradio.nl.

0: Weet jij wat er altijd te doen is aan de Costa? Voor onze evenementagenda zoeken we iemand die overzicht brengt in concerten, festivals, markten en culturele events van lokaal tot regionaal. Je werkt zelfstandig, bepaalt grotendeels je eigen tijd en helpt duizenden luisteraars en lezers hun weekend te plannen. Lijkt dit je wat? Ontdek alle mogelijkheden. Ga naar thesoundofthecosta.com/vacatures.
1: Hij is onmisbaar geworden. Je wacht erop. Je bent ongeduldig om de pagina's te doorbladeren. Hij staat vol met artikelen, goede aanbiedingen en goede adressen. Costa Blik Magazine. Het Nederlandstalig driemaandelijks magazine. Volledig gratis beschikbaar bij meer dan 250 handelaars. Costa Blik Magazine. Waarvan in totaal 12.500 exemplaren worden verdeeld aan de Costa Blanca. Meer informatie en alle edities zijn online te vinden op costablik.com. Costa Blik Magazine. Als je hem doorbladerd hebt, kun je niet meer zonder.
2: Kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis? Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve romslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA-verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek acbhospitalis.com.
3: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
4: Costa Lifestyle.
5: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
3: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
5: Lavendel ruikt fijn. Dat weet iedereen. Maar wat er fysiologisch gebeurt als je eraan ruikt, is concreter dan je denkt. In Bidasana deze week. De werking van lavendel op stress en slaap. En welke andere planten in je Spaanse tuin hetzelfde doen.
3: Lees het, beleef het. The Sound.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 12 uur.
1: 12 o'clock.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Luchtvaartmaatschappij KLM wil niet meer over Saudi-Arabië vliegen en is op zoek naar andere routes voor twee vluchten van India naar Amsterdam die volgende week op de planning staan. Gisteren waarschuwden de Houthis in Jemen luchtvaartmaatschappijen om het Saudische luchtruim te mijden. KLM heeft de vluchten tot 23 augustus naar het land geannuleerd, maar vloog er wel overheen en houdt de ontwikkelingen in de golfregio vanwege de veiligheid van de passagiers en bemanning goed in de gaten. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. Scheepvaartmonitor United Kingdom Maritime Trade Operations meldt dat voor de kust van Oman een raketaanval op een tanker heeft plaatsgevonden. Wie de aanval heeft uitgevoerd is nog onduidelijk. Ook wordt niet gezegd om welk schip het gaat en of er slachtoffers zijn. Volgens de Verenigde Staten zit Iran achter de aanvallen op de commerciële scheepvaart en reageerde met aanvallen op Iraanse doelen, waarop Iran volgde met vergeldingsaanvallen. Dit was het radionieuws.
0: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es. Don Panchito. Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.

0: Echt gek op classics?
1: Dan is zondagochtend van 10 tot 12 helemaal voor jou.
2: Muzikale herinneringen.
3: Vergeten pareltjes.
1: Muziek van toen voor de boomers van nu.
4: Ghosted Classics.
1: En Bart van Leeuwen.
5: Hallo daar.
1: Verhuist ook mee

0: Thijs en Davy,
1: Guter en Chris
0: van
2: De Romeo's.
0: Ben jij dinsdag 21 juli in Moraira?
1: Hey!
0: Zet je dan schrap voor het Belgische feest onder de Spaanse zon.
1: Vier met ons mee de nationale feestdag in stijl. Genieten van een spetterend optreden van de Romeo's en een special Tina Turner tribute.
0: Hey, wacht niet te lang, de plaatsen zijn beperkt.
1: Reserveer nu je tickets via plus 34 634 321 985. Ik herhaal, plus 34 634 321 985.
0: Of kijk op vetdebels.com.
3: We zijn er weer bij, we gaan weer tot aan ons. Viva de Romeo's.
0: Sorry dat je erbij bent.
4: Op zoek naar toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Siempre algo bueno.
2: Revi, speciaal transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi, speciaal transport. Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Luchtvaartmaatschappij KLM wil niet meer over Saudi-Arabië vliegen en is op zoek naar andere routes voor twee vluchten van India naar Amsterdam die volgende week op de planning staan. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Scheepvaartmonitor United Kingdom Maritime Trade Operations meldt dat voor de kust van Oman een raketaanval op een tanker heeft plaatsgevonden. Wie de aanval heeft uitgevoerd is nog onduidelijk. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: In Gabia, La Nucia en...

0: Volg jij het Spaanse nieuws op de voet, maar mis je de context voor expats? The Sound of the Costa zoekt een nieuwsredacteur die nieuws kan duiden, samenvatten en vertalen naar wat internationale bewoners echt moeten weten. Je werkt flexibel, remote, schrijft voor een groeiend platform waar inhoud, betrouwbaarheid en rust belangrijker zijn dan kliks en sensatie. Herken je jezelf? Bekijk dan de openstaande functie op /vacatures.
1: Don Panchito.
2: De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 1 uur.
1: 1 o'clock.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Op de Franse Nationale Feestdag deden 8 Nederlandse militairen en een paar honderd collega's van andere Oekraïne-bondgenoten mee aan de parade in Parijs. Het is de eerste keer dat de coalitie van bereidwilligen meedoet. Frankrijk viert vandaag de bestorming van de Bastille en de Franse Revolutie. Dit jaar staat in het teken van het ontwaken van Europa als militaire macht. De militairen liepen langs tientallen staatshoofden en regeringsleiders die sinds gisteren in Parijs zijn voor een top van de coalitie. Onder hen premier Rob Jetten. En dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Er wordt zo'n 20.000 kilo Emmentaler kaas vermist. De kaas was op weg van het Zuid-Duitse Beieren naar Frankrijk, maar verdween spoorloos. De lading heeft een waarde van 80.000 euro. De vervoerder van de kaas laat weten dat hij de levering aan een logistiek bedrijf had uitbesteed dat online was benaderd. Diefstal van kaas komt wel vaker voor. In 2024 werd een kaasgroothandel in Londen voor 350.000 euro opgelicht. Dit was het radionieuws.
3: The news is brought to you by Quick, the cooker supplier of the Costa Blanca. We take care of sales, maintenance, and service. We have cooker CO2 cylinders and all filters on stock. Quick. Call us 6588-288-66.
0: Your Costa.
4: Tu Costa.
0: Your radio.
5: Your radio.
0: Your music.
6: The song.

0: mooiste herinneringen uit de jaren 80. Bij Costa Blanca Radio. The Sound of the Costa.
1: Koeker, één kraam en oneindig veel mogelijkheden. Quick is uw gecertificeerde dealer en koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Of u nu direct kokend water, warm water of dankzij het cold water filter heerlijk gefilterd drinkwater wil, het kan allemaal uit dezelfde kraan. Geen gesleep meer met plastic flessen. Quick levert, installeert en verzorgt onder andere ook installaties in keukenshowrooms tussen Valencia en Torrevieja. En onderhoudt uw bestaande koeker met alle filters op voorraad. Ervaar het comfort van een koeker in uw keuken, restaurant, kantoor of jacht. Meer info? Ga naar quick.nl of bel 6588-288-66. Quick, uw koekerdealer van de Spaanse Costa's. Q-U-U-I-C-K.
2: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.
1: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
3: Heel makkelijk. Eén kraan, alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.
1: Quick, uw koekerdealer van de Costa. Q-U-U-I-C-K.
4: The Sound of the Costa.
5: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
4: Costa Lifestyle.
0: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
5: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
6: In juli heeft een Spanjaard geen feest nodig voor een glas Cava Rosé. Die staat gewoon in de koelkast. In Gusto deze week. Waarom de roze belletjes geen aanleiding vragen en wat het verschil is met de lokale gobe.
5: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
6: TheSoundOfTheCosta.com.
7: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Op de Franse Nationale Feestdag deden 8 Nederlandse militairen en een paar honderd collega's van andere Oekraïne-bondgenoten mee aan de parade in Parijs. Het is de eerste keer dat de coalitie van bereidwilligen meedoet. En dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Er wordt zo'n 20.000 kilo Emmentaler kaas vermist. De kaas was op weg van het Zuid-Duitse Beieren naar Frankrijk, maar verdween spoorloos. De lading heeft een waarde van 80.000 euro. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: El Campeo.

0: adverteren? Wie doet dat nog? Via social media bereik je toch veel meer?
1: Ja, als je geluk hebt, klikken ze pas weg na 3 seconden.
0: Ah ja, goed punt. En dan?
1: Nou, dan scrollen ze door naar een filmpje van een dansende kat of een vent die zijn barbecue opblaast.
0: Oh, dus bereik is niet genoeg?
1: Precies. Marketing is geen getalletje. Het gaat om herkenning, om vertrouwen. Zorgen dat ze aan jou denken als het erop aankomt.
0: Dus toch gewoon adverteren?
1: Nou, niet zomaar gewoon adverteren. Slim zichtbaar en hoorbaar zijn. Niet alleen online en op socials, maar ook op de radio. Met een goed verhaal. De Sound of the Costa. Herkenbaar. Blijft hangen. Check thesoundofthecosta.com/adverteren.
2: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro.
3: ATM Cocina Simas.
2: Ja, echt. Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
3: ATM Cocina Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
3: ATM Cocina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
2: 604-126683.
3: ATM Cocina Simas.
4: Isla Bali. Welkom bij restaurant Isla Bali in Alfas del Pi. Ontdek de betovering van de hoogste tempel op Bali, de Pura Lampoya Luhur. Op je bord authentieke smaken, culinair avontuur. Bezoek Isla Bali voor een hemelse ervaring. Restaurant Isla Bali.
3: ATM Cocina Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.
4: Isla Bali. Let op, Isla Bali is verhuisd naar een nog mooiere locatie op de berg van de Sierra Helada. Zoek op Google restaurant Isla Bali voor onze nieuwe locatie.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 2 uur.
1: 2 o'clock.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Groningse Ter Apel wordt door het Rode Kruis de nieuwe dagopvang voor asielzoekers ingericht. Mensen die in de noodopvang worden opgevangen kunnen daarover water, stroom en wifi beschikken. Asielzoekers voor wie nog geen opvangplek in Ter Apel is, zullen als het goed is morgen in het pand in de buurt van het aanmeldcentrum worden opgevangen. In het kantoor zijn toiletten, maaltijden, koffie, thee en airconditioning aanwezig. Na de nodige incidenten op het grasveld voor de opvang moet het binnen een stuk veiliger zijn. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, gaat morgen naar Oekraïne en zal Kiev bezoeken. Politico meldt dat ze ter plaatse de EU-uitbreiding en defensie wil bespreken. Verdere details wil haar woordvoerder uit veiligheidsoverwegingen niet geven. Vanmorgen hebben de EU-lidstaten groen licht gegeven om een nieuw deel van de Oekraïnse onderhandelingen voor toetreding tot de Europese Unie te openen. De tanker die voor de kust van Oman werd aangevallen is van Stolt Magnesium uit Rotterdam. Dat meldt scheepvaartmonitor UKMTO. In de machinekamer brak brand uit, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Het is nog onduidelijk wie voor de aanval die gisteren zou hebben plaatsgevonden verantwoordelijk is. In de golfregio worden de laatste tijd wel vaker tankers aangevallen. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen in de straat van Hormuz. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Dit was het radionieuws.
0: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es. Don Panchito. Your Costa. Your radio. Jouw radio. Your music. The sound of the Costa. And now, buenas tardes.

0: Costa Blanca Radio.
1: Wherever you are in Europe, your Norsup pool is doing exactly what it should. The Norsup One manages everything. Heating, cleaning, water quality, the cover. All from one app in your pocket. Your local certified Norsup dealer monitors it remotely and steps in before small things become big ones. You enjoy your pool when you are there. Norsup looks after it when you are not. Find a certified dealer at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
2: Bij Mark de Automakelaar bent u aan het juiste adres voor alles rondom het importeren van voertuigen in Spanje. De specialist in voertuigimport. Persoonlijke begeleiding van A tot Z en zorgeloos rijden in Spanje. Heeft u vragen of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact op. Bel naar plus 34 642 460 230. 642 460 230. Of mail naar info@marktheautomakelaar.com.
1: Follow Norsup on Facebook and win a high-quality Norsup robot pool cleaner worth €1,870. Start at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
0: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In het Groningse Ter Apel wordt door het Rode Kruis de nieuwe dagopvang voor asielzoekers ingericht. Mensen die in de noodopvang worden opgevangen kunnen daarover water, stroom en wifi beschikken. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, gaat morgen naar Oekraïne en zal Kiev bezoeken. Politico meldt dat ze ter plaatse de EU-uitbreiding en defensie wil bespreken. De tanker die voor de kust van Oman werd aangevallen is van Stolt Magnesium uit Rotterdam. In de machinekamer brak brand uit, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Weet jij wat er altijd te doen is aan de Costa? Voor onze evenementagenda zoeken we iemand die overzicht brengt in concerten, festivals, markten en culturele events van lokaal tot regionaal. Je werkt zelfstandig, bepaalt grotendeels je eigen tijd en helpt duizenden luisteraars en lezers hun weekend te plannen. Lijkt dit je wat? Ontdek alle mogelijkheden. Ga naar /vacatures. Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar Be Bold Interiors op Instagram.
1: Il est devenu incontournable. Vous l'attendez. Vous êtes impatient de feuilleter ses pages. Il regorge d'articles, de bons plans et de

0: toutes les éditions peuvent être aussi lues en ligne sur coupdeuilmagazine.com. Coup d'œil magazine. Quand vous l'aurez feuilleté, vous ne pourrez plus vous en passer.
1: Hallo, wij zijn Davy, Guter en Chris van
2: De Romeo's.
1: Ben jij dinsdag 21 juli in Moraira?
2: Hey!
1: Zet je dan schrap voor het Belgische feest onder de Spaanse zon.
3: Vier met ons mee de nationale feestdag in stijl. Genieten van een spetterend optreden van de Romeo's en een special Tina Turner tribute.
1: Hey, wacht niet te lang. De plaatsen zijn beperkt.
3: Reserveer nu je tickets via plus 34 634 321 985. Ik herhaal. Plus 34 634 321. 21985
1: of kijk op fatdebelge.com.
4: We zijn er weer bij, we gaan weer totaal los. Viva de Romeo's.
1: Sorry dat je erbij bent.
0: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
5: Costa Lifestyle.
6: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
0: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week...
6: Lavendel ruikt fijn, dat weet iedereen. Maar wat er fysiologisch gebeurt als je eraan ruikt... is concreter dan je denkt. In Bidasana deze week. De werking van lavendel op stress en slaap... en welke andere planten in je Spaanse tuin hetzelfde doen.
0: Lees het, beleef het.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 3 uur.
1: 3 o'clock.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Belgische autoriteiten melden dat bij een brand in Brussel vanmorgen meerdere mensen om het leven zijn gekomen. Er worden nog 6 mensen vermist. De brand ontstond op de 2e verdieping van een appartementencomplex dat op dit moment gerenoveerd wordt. Het vuur kon snel geblust worden, maar brandende deeltjes kwamen in de liftschacht terecht, waarna er brand in de kelder van het pand ontstond. 200 mensen zijn uit het gebouw geëvacueerd. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland is door de rechter vrijgesproken. T. moest voor de rechter verschijnen in de zaak over de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar in 2020. Het meisje werd aangereden nadat ze van huis was weggelopen. Volgens de rechtbank is niet aan te tonen dat T. niet goed op de weg gelet heeft. Het Openbaar Ministerie had hiervoor 2 weken gevangenisstraf geëist. T. werd ook vrijgesproken van het doorrijden naar het ongeluk zonder naar het slachtoffer om te kijken. De verdachte dacht dat hij over een dier was gereden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 34-jarige Maurice B., die verdacht wordt een vrouw te hebben gedood in zijn huis in Arnhem, het lichaam verminkt met als doel om het te laten verdwijnen. Het lichaam van de vrouw werd op 2 april in het huis aangetroffen. De verdachte werd diezelfde dag opgepakt. Het slachtoffer zou voor een seksafspraak op 29 maart naar de woning van B. zijn gegaan. De 2 zouden ruzie hebben gekregen. Justitie wacht nog op het definitieve sectierapport. Libanon en Israël zitten in Rome aan de onderhandelingstafel. De gesprekken vinden plaats in de ambassade van de Verenigde Staten die bemiddelen. Een belangrijk punt is dat Israël zich uit het zuiden van Libanon terugtrekt. Volgens Israël zit het daar om het noorden van het land tegen Hezbollah te beschermen. Voor Iran is een staakt het vuren in Libanon een keiharde voorwaarde voor het uiterst kwetsbare bestand dat het land met de VS is overeengekomen. Dit was het radionieuws.
3: The news is brought to you by Quick, the cooker dealer at the Costa Blanca. With a cooker, you can get instant boiling water, filtered, chilled, and sparkling water, and regular hot and cold, all from the same tap.
0: Your Costa.
4: Costa.
0: Your radio.
5: Your radio.
0: Your music.
6: The sound of the Costa.
0: And now, buenas tardes.

0: Costa Blanca Radio.
1: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt aan de Costa Blanca? Adverteer in het internationale lifestyle magazine Eat, Drink & More. Met Engelstalige artikelen over gastronomie, lifestyle, health, beauty, fashion en housing and services. Met meer dan 250 pick-up points bereik je jouw doelgroep in print en online. En dat is nog niet alles. Ook bieden we gratis social media ondersteuning aan. Het magazine verschijnt elk kwartaal, dus jouw bedrijf blijft het hele jaar door zichtbaar. Neem contact op met Vienna Jonkheer via +34 642 458 846. +34 642 458 846. Lifestyle Magazine E-Drink & More. Waar business en lifestyle samenkomen.
2: Op zoek naar toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
3: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel.

0: maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Siempre algo bueno.
2: Refi, speciaal transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Refi, speciaal transport. Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Belgische autoriteiten melden dat bij een brand in Brussel vanmorgen meerdere mensen om het leven zijn gekomen. Er worden nog 6 mensen vermist. De brand ontstond op de 2e verdieping van een appartementencomplex dat op dit moment gerenoveerd wordt. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland is door de rechter vrijgesproken. T. moest voor de rechter verschijnen in de zaak over de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar in 2020. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 34-jarige Maurice B., die verdacht wordt een vrouw te hebben gedood in zijn huis in Arnhem, het lichaam verminkt met als doel om het te laten verdwijnen. Libanon en Israël zitten in Rome aan de onderhandelingstafel. De gesprekken vinden plaats in de ambassade van de Verenigde Staten die bemiddelen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: In Gabia, La Nuz-

0: zon op je huid.
1: De zon op je huid.
0: En toch kippenvel. Van Shake. Tot Sharon. Same amour. But better accent.

0: nu een terrasje pakt in Delia of doorknalt naar Valencia, klaar met die FM-ruis? Wij rijden mee. Costa Blanca Radio op DAB.
1: Ah, dat rijmt.
0: Plus.
1: Ah, ja, DAB Plus inderdaad.
0: Costa Blanca Radio. Nu dus ook op je digitale radio via DAB Plus.
2: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro.
3: ATM Cocina Simas.
2: Ja, echt. Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
3: ATM Cocina Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
3: ATM Cocina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
2: 604-126683.
3: ATM Cocina Simas. Cocina Simas.
2: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 4 uur.
1: 4 o'clock.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 26-jarige Christian W. uit het Gelderse Ulft is door de rechter tot TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het doden van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel. De verdachte krijgt geen gevangenisstraf omdat hij vanwege een psychotische stoornis volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij Lisanne op 23 juni 2024 in haar eigen huis doodstak. W. logeerde bij haar. De NS gaat de regels in de trein aanpassen. Zo mogen reizigers hun tas niet meer op een stoel neerleggen. Die moet in het bagagerek worden geplaatst of op schoot worden gehouden. Een grote ergernis voor passagiers zijn de stoelen die door bagage bezet worden gehouden. Hoe het nieuwe verbod gehandhaafd gaat worden is nog niet duidelijk. Er komen geen boetes voor een tas op de stoel. NS wil reizigers bewust maken van de regel. De verharde toon van de Amerikaanse regering tegen het internationaal strafhof in Den Haag baart het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zorgen. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een grote campagne tegen het strafhof aangekondigd, omdat deze een onaanvaardbare bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit zou vormen. Eerder had de VS al sancties tegen de hoofdaanklager, de plaatsvervangende aanklagers en rechters van het ICC ingesteld. Nederland meldt dat het als verdragspartij en gastland achter het hof en zijn medewerkers staat. De twee hoofdverdachten van de diefstal van Franse kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs op 19 oktober vorig jaar hebben verklaard niet te weten wie hun opdrachtgever was. De Franse krant Le Monde heeft inzage in de verhoren gehad. De twee verdachten zijn een 40-jarige illegale taxichauffeur en een 36-jarige werkloze man die aan een psychische aandoening leidt. De twee werden vrij snel na de roof opgepakt. Ze hebben uitgelegd dat ze een paar dagen voor de roof zijn geronseld door iemand wiens naam ze uit angst voor wraak niet willen noemen. Dit was het radionieuws.
0: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es. Don Panchito. Your Costa. Your radio. Jouw radio. Your music. The sound of the Costa. Now, buenas tardes.

0: op Costa Blanca Radio.
1: Hallo, wij zijn Davy, Guter en Chris van
2: De Romeo's.
1: Ben jij dinsdag 21 juli in Moraira?
2: Hey!
1: Zet je dan schrap voor het Belgische feest onder de Spaanse zon.
3: Vier met ons mee de nationale feestdag in stijl. Genieten van een spetterend optreden van De Romeo's en een special Tina Turner tribute.
1: Hey, wacht niet te lang. De plaatsen zijn beperkt.
3: Reserveer nu je tickets via plus 34 634 321 985. Ik herhaal. Plus 34 634 324 21985.
1: Of kijk op vetdepels.com.
4: We zijn er weer bij, we gaan weer totaal los. Viva De Romeo's.
1: Sorry dat je erbij bent.
5: The Sound of the Costa.
6: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
5: Costa Lifestyle.
0: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
6: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week.
0: Ze liggen er op de markt en om 11 uur zijn ze weg. De courgettebloem is de meest vluchtige groente van de zomer. Wie hem te laat ziet, ja, die heeft pech. Wat je ermee doet als je hem wel vindt, lees je in Gusto deze week.
6: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
0: TheSoundOfTheCosta.com.
7: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 26-jarige Christian W. uit het Gelderse Ulft is door de rechter tot TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het doden van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel. De NS gaat de regels in de trein aanpassen. Zo mogen reizigers hun tas niet meer op een stoel neerleggen. Die moet in het bagagerek worden geplaatst of op schoot worden gehouden. De verharde toon van de Amerikaanse regering tegen het internationaal strafhof in Den Haag baart het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zorgen. De twee hoofdverdachten van de diefstal van Franse kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs op 19 oktober vorig jaar hebben verklaard niet te weten wie hun opdrachtgever was. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: kent u het knie- en heupprogramma van HCB Hospitalis. Uw knie- of heupoperatie met intensieve revalidatie in 4 weken. U kunt kiezen tussen onze 2 ziekenhuizen, HCB Benidorm of HCB Denia. Geen wachttijden en geen administratieve romslomp. De kosten van de operatie worden direct in rekening gebracht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Er is een aantal faciliteiten voor VGZ, IZZ, UMC, Unive en ISA-verzekerden. Nu ook nieuw bij HCB Denia, een heupoperatie via de voorste benadering. Een compleet Nederlands medisch administratief en revalidatieteam bij u in de buurt. Voor meer informatie bezoek hcbhospitalis.com.
1: Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades.

0: open van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: Wherever you are in Europe, your Norsup pool is doing exactly what it should. The Norsup One manages everything. Heating, cleaning, water quality, the cover. All from one app in your pocket. Your local certified Norsup dealer monitors it remotely and steps in before small things become big ones. You enjoy your pool when you are there. Norsup looks after it when you are not. Find a certified dealer at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
2: Hij is onmisbaar geworden. Je wacht erop. Je bent ongeduldig om de pagina's te doorbladeren. Hij staat vol met artikelen, goede aanbiedingen en goede adressen. Costa Blik Magazine. Het Nederlandstalig driemaandelijks magazine. Volledig gratis, beschikbaar bij meer dan 250 handelaars. Costa Blik Magazine. Waarvan in totaal 12.500 exemplaren worden verdeeld aan de Costa Blanca. Meer informatie en alle edities zijn online te vinden op costablik.com. Costa Blik Magazine. Als je hem doorbladerd hebt, kun je niet meer zonder.
1: Follow Norsup on Facebook and win a high-quality Norsup robot pool cleaner worth €1,870. Start at norsup.com. Norsup, infinite pool enjoyment.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 5 uur.
1: 5 o'clock. Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het verbod van digitale economie en soevereiniteitsstaatssecretaris Willemijn Aerts blijft voorlopig in stand. Dat heeft de rechter bepaald. Aerts wil niet dat Solfinity, het bedrijf dat het DigiD-platform beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kyndryl wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de VS inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solfinity had een kort geding aangespannen om het besluit van de staatssecretaris te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in het Noord-Hollandse Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. In het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief geweest is. De in Nederland gevestigde rakettenmaker Destinus werkt met 4 andere bedrijven samen aan een wapen dat snelle Russische raketten in de ruimte onschadelijk kan maken. Als het aan de 5 ligt, kan volgend jaar de Bliksem Exo al getest worden. Destinus is een grote naam in het fabriceren van drones en raketten en werkt nu samen met onder andere Airbus, Defense en Space. Ballistische raketten zijn moeilijk tegen te houden omdat ze de ruimte invliegen om daarna met hoge snelheid op het doelwit neer te dalen. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingraketten heeft. Dit was het radionieuws.
2: The news is brought to you by Quick, the cooker dealer at the Costa Blanca. With a cooker, you can get instant 100 degrees Celsius boiling water, filtered, chilled, and sparkling water, and regular hot and cold, all from the same tap.
0: Your Costa. Your radio.
3: Your radio.
0: Your music.
4: The sound of the Costa.
0: And now, buenas tardes.

0: terug naar de tijd van neonlichten, mixtapes en je eerste grote liefde. Elke avond op jouw Ghetto Blaster.
1: 7 days a week from 8 to 9.
2: Back to the 80's.
0: De grootste hits en je diepste herinneringen uit de jaren 80. Bij Costa Blanca Radio. The Sound of the Costa.
3: Vertrouw op de lokale koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Quick. Wij zijn gecertificeerd koekerdealer, verkopen alle modellen, verzorgen het onderhoud en installeren nieuwe koekers in woningen, appartementen, bedrijven, restaurants en luxe jachten tussen Valencia en Torrevieja. Met het cold water filter geniet u van puur drinkwater zonder nasmaak en luchtjes direct uit de kraan. Hierdoor hoeft u niet meer te sjouwen met plastic flessen. Wij leveren alle filters, CO2-cilinders en onderdelen direct uit voorraad en helpen u snel. Bel Quick op 6588-288-66 of mail naar info@quick.nl voor verkoop, onderhoud en service. Quick, uw koekerdealer van de Costa. Q-U-U-I-C-K. Quick, uw koekerdealer van de Costa.
4: Heel makkelijk. Eén kraan voor alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.
3: Quick.

0: wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het verbod van digitale economie en soevereiniteitsstaatssecretaris Willemijn Aerts blijft voorlopig in stand. Dat heeft de rechter bepaald. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in het Noord-Hollandse Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. De in Nederland gevestigde rakettenmaker Destinus werkt met 4 andere bedrijven samen aan een wapen dat snelle Russische raketten in de ruimte onschadelijk kan maken. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: /vacatures. Isla
1: Bali. Welkom bij restaurant Isla Bali in Alfas Dapi. Ontdek de betovering van de hoogste tempel op Bali, de Pura Lampoya Lohor. Op je bord, authentieke smaken, culinair avontuur. Bezoek Isla Bali voor een hemelse ervaring. Restaurant Isla Bali.
2: Proef de harmonie. Ontdek de wijnen van Bodegas Aural. Verzamelaars van bijzondere, buitengewone druiven. Wijn maken als levensstijl. Zo vrij, ambachtelijk en klein als wijnproducent, zo groots in smaak. Arpeggio, harmonia, accorde. Kijk op bodegasaural.com.
1: Isla Bali. Let op, Isla Bali is verhuisd naar een nog mooiere locatie op de berg van de Sierra Helada. Zoek op Google restaurant Isla Bali voor onze nieuwe locatie. Welkom, Isla Bali.
2: Bodegas Aural. Ontdek de smaak van muziek. Beleef de intense wijnen. Arpeggio, harmonia en accorde. Bestel via het formulier op de website of via bodega@bodegasaural.com.
3: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
4: Costa Lifestyle.
5: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
3: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week...
5: Lavendel ruikt fijn, dat weet iedereen. Maar wat er fysiologisch gebeurt als je eraan ruikt... is concreter dan je denkt. In Bidasana deze week. De werking van lavendel op stress en slaap... en welke andere planten in je Spaanse tuin hetzelfde doen.
3: Lees het, beleef het. De

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 6 uur.
1: 6 o'clock.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de Straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aarts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen, dat heeft de rechter bepaald. Aarts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. Tijdens het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief is geweest. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingsraketten heeft. Tot zover het radionieuws.
3: Don Panchito. Het nieuws werd je aangeboden door Don Panchito. De Nederlandse delicatessenwinkel met vers gebrande noten. Meer dan 100 soorten kaas, fijne vleeswaren en salades of een vers kopje koffie met gebak. Check donpanchito.es.
0: Your Costa.
4: Tu Costa.
0: Your radio.
5: Jouw radio.
0: Your music.

0: Costa Blanca Radio met IJshuis Electric Blue. Daarover zegt Peter: Crazy van IJshuis hoor je altijd. Maar Electric Blue is voor mij het echte pareltje van het album. Die melodie, die zinlijnen, staat al een tijdje op mijn netvlies. Wil je hem daarom draaien? Zeker, is hierbij afgevinkt. Dinsdagavond, 6 uur geweest. Je weet het, het is die hoogste tijd om jou te laten bepalen wat we de komende 2 uur gaan draaien. Geef dat door via de WhatsApp. Het nummer is 659-169-527. Dus 659-169-527.
1: Costa Request. Costa
0: Request. Of doe het via de gratis te downloaden Costa Blanca Radio app. Die vind je in de App Store en de Google Play Store. Met het komende uur onder meer de favoriete muziek van Lies van der Hoofd uit Moraira, Rob van den Bos uit Polop, Mieke Koster uit Finistrat, Sonja de Vries uit Kalpen en José van der Kuil uit Albier. Met straks Olivia Rodrigo, Drop Dead, ook de All-Stars met Groen als Gras. En eerst in het rijtje van 3 is van Gwen Stefani. Daarover zegt Mieke: ik zit op het balkon met koffie en ik bedenk dat ik al een tijdje iets wil ondernemen, maar steeds uitstel. What you waiting for is precies de vraag die ik mezelf moet stellen. Zou je die willen draaien als aansporing? Gaan we doen, Mieke.
1: Costa Request. Costa Blanca Radio.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Straks nog onder meer Carly Simon met Why. Maar eerst gaan we even bellen met Esther. Esther, goedenavond.
1: Hallo.
0: Je stuurde net een verzoekje en je was er alleen nog niet uit welke het precies moest zijn. Allereerst, welke band wil je horen?
1: Met Hall & Oates.
0: En waar mogen we je blij mee maken?
1: I Can't Conquer
0: It. Wat ik trouwens in je appje wel bijzonder vond, jij zit niet in Spanje, jij zit in Amerika, toch?
1: Ik zit in Amerika, ja.
0: Ben je daar dan gewoon voor de voetballerij? Zit je daar ergens in de buurt van waar de finale wedstrijden plaatsvinden? Of,
1: Nee, we zitten in Texas.
0: Gaan we draaien voor je. Dankjewel, Esther. Maak er wel een fijne avond van. En heb je nou zelf ook een track waarvan je denkt, nou, die moet zeker op de radio. Laat het even weten. Hè. WhatsApp het naar 659-169-527. Dus 659-169-527. Download de gratis Costa Blanca Radio app in de App Store of de Google Play Store. Of stuur me even een mailtje. Dat kan naar studio@costablancaradio.nl. Met nu dus op verzoek Daryl Hall & John Oates. I Can Go For That.

0: Jij gek op classics?
1: Dan is zondagochtend van 10 tot 12 helemaal voor jou.
2: Muzikale herinneringen.
3: Vergeten pareltjes.
1: Muziek van toen voor de boomers van nu.
4: Custom Classics.
1: En Bart van Leeuwen.
5: Hallo daar.
1: Verhuist ook mee.
5: Voortaan hoe je mij met...

0: toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
1: Hallo, wij zijn Davy, Jutter en Chris van
2: De Romeo's.
1: Ben jij dinsdag 21 juli in Moraira?
2: Hey!
1: Zet je dan schrap voor het Belgische feest onder de Spaanse zon.
3: Vier met ons mee de nationale feestdag in stijl. Genieten van een spetterend optreden van de Romeo's en een special Tina Turner tribute.
1: Hey, wacht niet te lang. De plaatsen zijn beperkt.
3: Reserveer nu je tickets via plus 34 634 321 985. Ik herhaal. Plus 34 634 321. 21985.
1: Of kijk op fatdepels.com.
4: We zijn er weer bij, we gaan weer totaal los. Viva de Romeo's.
1: Sorry dat je erbij bent.
0: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport. Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. De 10e etappe van de Tour de France in Le Lioran is gewonnen door de Sloveense gele truidrager Tadej Pogacar. De Belg Remco Evenepoel werd tweede op 32 seconden. Het verbod van staatssecretaris Aerts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. En er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in Wijk aan Zee, toen 6 strandhuisjes in de as werden gelegd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: In Gabia, La Nucia.

0: zijn gek.
1: Estamos locos.
0: We zijn gek. We zijn gek op muzikale verrassingen.
1: Las sorpresas musicales.
0: Wat is die van jou?
1: Compártelo.
0: Studio@costablancaradio.nl of via WhatsApp 659 169527. Costa Request. We belong.

Ed Sheeran met American Town voor José en daarvoor Chaka Khan, I Feel For You. Sonja de Vries uit Kalpen zegt erover. Prince geeft het. Stevie Wonder speelt mondharmonica. Grandmaster Mel Mel rapt. En Chaka Khan zingt. En dat alles in één nummer. Zo'n combinatie hoor je maar eens in de zoveel tijd. Nou, dat is helemaal waar ook. Geen spel tussen te krijgen, zeg ik. Kost een request. Tot 8 uur bepaal jij wat wij draaien. Met straks Elton John en Britney Spears. Hold Me Closer. Ook CNCO en Little Mix. Reggaeton Lento. En nu voor Wim uit Teulada. Justified and Ancient van KLF en Tammy Wynette. Hij zegt erover. In 1991 het meest bizarre en tegelijkertijd meest wonderlijke nummer op de radio. Ik vind het nog steeds apart. Het is zo'n gek nummer en zo groot tegelijk. Zou je die alsjeblieft voor mij willen draaien? Uiteraard, hier zijn ze. Tammy Wynette en de KLF. Justified and Ancient.

Elton John en Britney Spears, Hold Me Closer bij Costa Blanca Radio. In Costa Request ben jij de DJ, dus laat me vooral even weten wat we voor je mogen draaien. Met nu voor Margriet uit Villajoyosa, de Cooks. Ze zegt, ze waren zo fris en energiek in die periode. Oelala is gewoon een lekker nummer zonder pretentie. Draai je graag, want het is simpelweg een goede plaat.

0: heb jij hem al?
1: Wat heb ik?
0: Nou, die app waarmee je dat zonnige geluid van de Costa Blanca niet alleen overal in Spanje kan horen, maar ook wereldwijd. En overal waar je bent kun je niet alleen horen, maar ook zien wat we draaien. En vind je die platen gek? Geef hem een duimpje, dan draaien we hem vaker. Altijd op de hoogte. Je verzoekplaat insturen, het kan allemaal. Op je Android-smartphone en op je iPhone. De enige echte officiële Costa Blanca Radio app. Nu in de Google Play Store en in de Apple App Store.
1: Ga ik meteen even downloaden.
2: Il est devenu incontournable. Vous l'attendez. Vous êtes impatient de feuilleter ses pages. Il regorge d'articles, de bons plans et de

0: Un total de 12 500 exemplaires distribués sur toute la Costa Blanca. Plus d'informations et toutes les éditions peuvent être aussi lues en ligne sur coupdeuilmagazine.com. Coup d'œil magazine. Quand vous l'aurez feuilleté, vous ne pourrez plus vous en passer.
1: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro?
2: ATM Cocina Simas.
1: Ja, echt! Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
2: ATM Cocina Simas.
1: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verhaal.

0: bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar Be Bold Interiors op Instagram.
1: ATM Cocina Simas. Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 7 uur.
1: 7 o'clock.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten en het leger helpt met twee bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aarts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen, dat heeft de rechter bepaald. Aarts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Your Costa.
0: Your Radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.

0: Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart. Daarover zegt Bram Klaassen. De Black Eyed Peas hadden in die periode echt alles. Energie, humor en een brede appeal. Don't Funk With My Heart verdient meer airplay dan het krijgt. Nou, we hebben er in ieder geval een stukje bij geholpen. En dan voor Steve Miller en zijn band. De Steve Miller Band, de Joker bij Kostablanke Radio. Aangevraagd door Carola. Ze zegt, ik herinner me aan een roadtrip door Amerika lang geleden. Dit nummer speelde eindeloos op de radio en paste bij ieder uitzicht. Hier aan de Costa klinkt dit ook prima. Dus zou je de Joker van de Steve Miller Band willen draaien? Ook weer voor elkaar. Costa Request, jij bepaalt de playlist. Met zometeen de Police, So Lonely. Ook Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.
1: Costa Request. Costa
0: Request. En over die Police zegt Frans de Jong trouwens. De Police combineerde hier reggae met punk en het klinkt nog steeds zo fris. So Lonely wordt veel minder gedraaid dan Roxanne of Every Breath You Take. Maar ik vind hem minstens zo goed. En daarom komt hij zometeen voorbij, geen zorgen.
2: Lekker man.
0: Nu eerst nationaal product.
3: Gezellig.
0: Daar maken we Truus van der Made uit Kalpen blij mee. Guus Meeuwis. Het kan hier zo mooi zijn.
1: Costa Blanca Radio. You don't need Google Translate for this. Google Translate. Just listen.
4: Letterpop.
1: Pop in je moerstaal.
5: Op Costa Blanca Radio.

0: Costa.
1: Your radio.
0: Your music.
1: Your music.
0: Your music.
1: Laat het me horen dan.
0: Nu. Letterlijk. Costa Request.
1: Costa Request.
2: Escríbenos.
0: Studio. @costablancaradio.nl.
1: Of via WhatsApp. 659 16 95.

0: Police and So Lonely bij Costa Blanca Radio in Costa Request. Ik ga even bellen met Ati. Eens even kijken of ze opneemt. Zou op zich wel prettig zijn natuurlijk. Ze wilde graag Suerte, Whenever Ever van Shakira horen. Ja, Ati, goedenavond. Alles wel?
1: Ja, hartstikke.
0: Zeg, Ati, jij wilde graag Shakira met Suerte horen. Vertel er... volgens mij is Ati weer weg. Nou, gaan we Shakira gewoon draaien. Dit is Suerte bij Costa Blanca Radio.

0: Vanaf nu, zondagavond tot en met donderdagavond. Van 9 tot middernacht.
1: Not so romantic.
0: Laat, maar lekker. Costa Blanca Radio.
2: Wherever you are in Europe, your Norsup pool is doing exactly what it should. The Norsup One manages everything. Heating, cleaning, water quality, the cover. All from one app in your pocket. Your local certified Norsup dealer monitors it remotely and steps in before small things become big ones. You enjoy your pool when you are there. Norsup looks after it when you are not. Find a certified dealer at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
3: Would you like your business to truly stand out on the Costa Blanca? Advertise in the international lifestyle magazine Eat, Drink and More, filled with articles on gastronomy, lifestyle, health, beauty, fashion and housing and services. With more than 250 pickup points, your brand reaches the right audience in print and online. And that's not all. We also provide complimentary social media support. The magazine is published quarterly, keeping your business visible all year round. Feel free to contact Fiona Jonker at +34 642 458 846. +34 642 458 846. Lifestyle magazine Eat, Drink and More. Where business meets lifestyle.
2: Follow Norsup on Facebook and win a high-quality Norsup robot pool cleaner worth €1,870. Start at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
4: The sound of the Costa.
5: The sound of the Costa is niet alleen radio.
4: Costa lifestyle.
0: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
5: Ontdek de Costa lifestyle rubrieken met deze week.
6: In juli heeft de Spanjaard geen feest nodig voor een glas Cava Rosé. Die staat gewoon in de koelkast. In Gusto deze week. Waarom de roze belletjes geen aanleiding vragen en wat het verschil is met de lokale goben.
5: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
6: TheSoundOfTheCosta.com.
0: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
7: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de straat van Hormuz varen. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. De 10e etappe van de Tour de France in Le Lioran is gewonnen door de Sloveense gele truidrager Tadej Pogacar. De Belg Remco Evenepoel werd tweede. En de Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: words in heavy doses.
1: Vraag slim. Vraag stout. Vraag iets goeds.
2: Of iets heel slechts.
1: Wat jij wil.
3: Costa.
4: Costa Request.
2: Costa Request.
1: Stuur een voicebericht via de officiële Costa Blanc

Session Theme Shake bij Costa Blanca Radio. En daarvoor Nelly Cherry met Manchild. Respectievelijk voor Wil van den Berg. Die luistert naar Costa Blanca Radio in Tenerife. En Manchild werd aangevraagd door Roos van der Kolk uit Elsje. Ze zegt, Nelly Cherry was zo authentiek en vernieuwend. Manchild heeft die heerlijke mix van soul en hip-hop zo eigens dat je het onmiddellijk herkent. Costa Request met zometeen voor je Tiffany. I Think We're Alone Now. En ook Mac en Katie Kissoon. Sugar Candy Kisses. Een oudje uit de jaren 70. En we beginnen dit rijtje van drie met Phil Collins. Daarover zegt Marga van der Laan uit Benissa. Phil Collins voor de Tarzan soundtrack. Oh ja, dat is waar ook, ja. Wie had dat ooit verwacht? Het werkt echt geweldig wat mij betreft. Strangers Like Me heeft iets nieuws en fris in zijn werk dat ik graag nog een keer zou willen terughoren. En je hoort hem nu maar.

Mac en Katie Kissoen bij Costa Blanca Radio. Ja, een oldie but goldie op de radio. Straks de 8 uur meer oudjes, maar dan uit de jaren 80. In 80's at 8, een uur lang de beste classic hits uit de jaren 80. Ik heb onder meer nog Little Steven en The Disciples of Soul voor je met Forever. Aangevraagd door Bas van Hoeven uit Moreira. Die hoor je zo meteen naar de favoriete track van Nienke. Die wilde Teddy Swims. Ze zegt, hij heeft zo'n ongelofelijke stem voor zijn leeftijd. Warm, rauw en vol gevoel tegelijk. Bad Dreams klinkt als een klassieker die nog geschreven zou moeten worden. Nou, ik heb nieuws voor je, Nienke. Hij is al geschreven, hoor. En je hoort hem nu bij Costa Blanca Radio. Bad Dreams dus. Maak er een fijne Costa Blanca Radio dinsdag van. Ik spreek je.

0: jij hem al?
1: Wat heb ik?
0: Nou, die app waarmee je dat zonnige geluid van de Costa Blanca niet alleen overal in Spanje kan horen, maar ook wereldwijd. En overal waar je bent kun je niet alleen horen, maar ook zien wat we draaien. En vind je die platen gek? Geef hem een duimpje, dan draaien we hem vaker. Altijd op de hoogte. Je verzoekplaat insturen, het kan allemaal. Op je Android-smartphone en op je iPhone. De enige echte officiële Costa Blanca Radio app. Nu in de Google Play Store en in de Apple App Store.
1: Ga ik meteen even downloaden. Isla
2: Bali. Welkom bij restaurant Isla Bali in Alfas del Pi. Ontdek de betovering van de hoogste tempel op Bali, de Pura Lampoya Luhur. Op je bord authentieke smaken, culinair avontuur. Bezoek Isla Bali voor een hemelse ervaring. Restaurant Isla Bali.
3: Bij HCB Denia zorgen we voor uw uiterlijk en welzijn. We lanceren onze nieuwe afdeling plastische en reconstructieve chirurgie met het prestigieuze internationale team van dokter Refaat Karim. Van cosmetische correcties tot complexe reconstructies. Borst-, gezichts- en lichaamschirurgie, dermatologische en oncologische ingrepen en tevens gynaecologische en urologische reconstructieve chirurgie. Kies voor HCB Denia, omdat we meer zijn dan alleen een ziekenhuis. Camino de Gandia 45. Bezoek onze website hcbhospitalis.com.
4: Bij Mark de Automakelaar bent u aan het juiste adres voor alles rondom het importeren van voertuigen in Spanje. De specialist in voertuigimport. Persoonlijke begeleiding van A tot Z en zorgeloos rijden in Spanje. Heeft u vragen of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact op. Bel naar +34 642 460 230. 642 460 230. Of mail naar info@marktheautomakelaar.com.
2: Isla Bali. Let op! Isla Bali is verhuisd naar een nog mooiere locatie op de berg van de Sierra Helada. Zoek op Google Restaurant Isla Bali voor onze nieuwe locatie.

0: Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 8 uur.
1: 8 o'clock.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes. Daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was. Vandaar dat de straf flink lager uitvalt. Rond het Gardameer in Italië worden morgen heel zware onweersbuien met hagelstenen van mogelijk 10 centimeter doorsnee verwacht. Weer online waarschuwt vakantiegangers. Het wordt er morgen warmer dan 35 graden en de buien ontstaan boven de Franse en Zwitserse Alpen. Die trekken als één groot onweersfront later in de middag en 's avonds over Noord-Italië en het gebied rond het Gardameer. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten. En het leger helpt met twee bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
1: Your
0: Radio.
3: Jouw radio.
0: Your music.
1: The

0: gek op classics?
1: Dan is zondagochtend van 10 tot 12 helemaal voor jou.
2: Muzikale herinneringen.
3: Vergeten pareltjes.
1: Muziek van toen voor de boomers van nu.
4: Ghost of Classics.
1: En Bart van Leeuwen.
5: Hallo daar.
1: Verhuist ook mee.
5: Voortaan.

0: Ontdek de authentieke natuurlijke smaak van onze gezonde, ambachtelijk bereide en 100% plantaardige kazen en chocolade. Wij gebruiken uitsluitend hoogwaardige lactosevrije ingrediënten, zodat u optimaal van de smaak kunt genieten. La Carletta levert een heel assortiment aan vegan kwaliteitsproducten, waaraan zelfs niet-vegetariërs nauwelijks weerstand kunnen bieden. Bezoek onze webshop www.carlettanatural.com. Maak kennis met onze producten en laat u verrassen. Carlettanatural.com.
1: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met de Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Rond het Gardameer in Italië worden morgen heel zware onweersbuien met hagelstenen van mogelijk 10 centimeter doorsnee verwacht. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de Straat van Hormuz varen. En de brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: De regioagenda wordt je aangeboden door Line Rent a Car. Check linerentacar.com.
3: Wil jij weten wat er te doen is in jouw regio? Je hoort het in de regioagenda. Mail jouw tips naar studio@costablancaradio.nl.
1: Costa Blanca regioagenda. Goedenavond, ik ben Erik de Zwart en hier is de regioagenda. Op 12 juli is er in Denia de grote optocht Moros y Cristianos door het centrum. Op 16 juli vindt in Benidorm Altea en El Campello het Virgen del Carmen plaats. Dat is een vissersfeest met bloemenofferanden en een processie over zee. Tot 31 juli is er in Alicante een collectieve tentoonstelling in Museo de la Universidad. Tot 31 juli zijn in Altea werken te zien van J. Navarro Ramon op de strandboulevard langs de Playa El Bol. Van 31 juli tot 2 augustus kun je terecht op het Benidorm Low Festival. Dat is een muziekfestival in het Estadio Municipal Guillermo Amor. Tot slot nog de markten voor morgen. In Benidorm is de markt centraal gelegen, net achter het sportpaviljoen. Deze markt is elke woensdagmorgen van 8 tot half 2. De antiekmarkt in Kalpen, net buiten de stad aan de Avenida Valencia, in de richting van de Zoutvlaktes. Er is ook markt in Teulada van 8 tot 2 aan de Plaza Sai Centauri en op de Calledale kant in El Campello. En van 8 uur 's morgens tot 2 uur 's middags vlakbij het stadhuis en in Benidorm van 8 tot 2 in de Rincon de Lois. Tot zover de regioagenda. Heb je zelf een bericht voor deze agenda? Mail je berichten naar studio@costablanca.nl.

0: Volg jij het Spaanse nieuws op de voet, maar mis je de context voor expats? The Sound of the Costa zoekt een nieuwsredacteur die nieuws kan duiden, samenvatten en vertalen naar wat internationale bewoners echt moeten weten. Je werkt flexibel, remote, schrijft voor een groeiend platform waar inhoud, betrouwbaarheid en rust belangrijker zijn dan kliks en sensatie. Herken je jezelf? Bekijk dan de openstaande functie op /vacatures.
1: Een gloednieuwe Duitse keuken voor minder dan 5000 euro?
2: ATM Cocina Simas.
1: Ja, echt! Bij ons vind je complete keukens van hoge kwaliteit. Met apparatuur en keuze uit een recht, hoek of L-vormig werkblad. En wist je dat we ook prachtige badkamers en op maat gemaakte garderobekasten aanbieden?
2: ATM Cocina Simas.
1: Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. Je bent van harte welkom aan de Calle Uruguay 27 in La Nucia. In samenwerking met Houses Marie. Onroerend goed verkoop en verhuur.
2: ATM Cocina Simas. De mooiste keukens aan de Costa Blanca.
1: 604-126683.
2: ATM Cocina Simas.
3: Proef de harmonie. Ontdek de wijnen van Bodegas Aural. Verzamelaars van bijzondere, buitengewone druiven. Wijn maken als levensstijl. Zo vrij, ambachtelijk en klein als wijnproducent, zo groots in smaak. Arpeggio. Harmonia. Accorde. Kijk op bodegasaural.com.
4: Don Panchito.
5: De Nederlandse delicatessenwinkel. Voor al uw fijne vleeswaren en salades. Dagelijks vers gebrande noten.

0: van maandag tot en met zaterdag. Van 8:30 tot 5:00.
1: ATM Casino Simas. Maak je droomhuis compleet en bel nu voor een vrijblijvende offerte. 604-126683.
2: Bodegas Oral. Ontdek de smaak van muziek. Beleef de intense wijnen. Arpeggio, harmonia en akkoorden. Bestel via het formulier op de website of via bodega@bodegasoral.com.
3: The Sound of the Costa is niet alleen radio.
4: Costa Lifestyle.
5: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
3: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week...
5: Lavendel ruikt fijn, dat weet iedereen. Maar wat er fysiologisch gebeurt als je eraan ruikt, is concreter dan je denkt. In Bidasana deze week. De werking van lavendel op stress en slaap. En welke andere planten in je Spaanse tuin hetzelfde doen.
3: Lees het, beleef het. The Sound of the Costa.
5: The Sound of the Costa.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 9 uur.
1: 9 o'clock.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE 2 automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. Drie mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselde. Het gaat om 2 mannen uit Rotterdam en 1 uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. Tijdens de slotceremonie van het WK voetbal aanstaande zondag treden Robbie Williams, Laura Pausini en Nicole Scherzinger op. Dat meldt de FIFA in een persbericht. Het volkslied zal gezongen worden door Jennifer Hudson en ook onder andere acteur Tom Cruise speelt een rol tijdens de ceremonie. Die begint om 9 uur 's avonds Nederlandse tijd in het MetLife Stadion in New Jersey. Er is ook voor het eerst bij de WK-finale een halftime show. Daar treden onder andere Coldplay, Madonna en Shakira op. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes. Daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was. Vandaar dat de straf flink lager uitvalt. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa. Your radio.
3: Jouw radio.
0: Your music.

0: zon onder, de muziek op. Notje Romantica, Costa Blanca, Radio.
1: De straten zijn verlaten en de deuren blijven dicht. De afstand is nog nooit zo groot geweest.

0: Ben jij gek op classics? Dan is zondagochtend van 10 tot 12 helemaal voor jou.
1: Muzikale herinneringen.
2: Vergeten pareltjes.
0: Muziek van toen voor de boomers van nu.
3: Classics.
0: En Bart van Leeuwen.
4: Hallo daar.
0: Verhuist ook mee.
4: Voortaan.

0: Welkom bij restaurant Isla Bali in Alfas Dapi. Ontdek de betovering van de hoogste tempel op Bali, de Pura Lumpuya Lahore. Op je bord authentieke smaken, culinair avontuur. Bezoek Isla Bali voor een hemelse ervaring. Restaurant Isla Bali.
1: De avond wordt zachter. Liedjes raken dieper. Een akkoord, een harmonie. Een arpeggio. Zoals muziek gevoel opbouwt, samen laat vallen en in één akkoord precies goed is, zo zijn de wijnen van Bodegas Aural, partner van Noche Romantica. Ontdek de smaak van muziek. Beleef de intense wijnen arpeggio, harmonia en accorde. Bodegasaural.com.
0: Let op! Isla Bali is verhuisd naar een nog mooiere locatie op de berg van de Sierra Helada. Zoek op Google restaurant Isla Bali voor onze nieuwe locatie.

0: Kokker. Eén kraam en oneindig veel mogelijkheden. Quick is uw gecertificeerde dealer en koeker-expert aan de Costa Blanca en Costa de Valencia. Of u nu direct kokend water, warm water of dankzij het cold water filter heerlijk gefilterd drinkwater wil, het kan allemaal uit dezelfde kraan. Geen gesleep meer met plastic flessen. Quick levert, installeert en verzorgt onder andere ook installaties in keukenshowrooms tussen Valencia en Torrevieja. En onderhoudt uw bestaande koeker met alle filters op voorraad. Ervaar het comfort van een koeker in uw keuken, restaurant, kantoor of jacht. Meer info? Ga naar quick.nl of bel 6588-288-66. Quick, uw koekerdealer van de Spaanse Costa's. Quick.
1: Wherever you are in Europe, your Norse pool is doing exactly what it should. The Norse of One manages everything. Heating, cleaning, water quality, the cover. All from one app in your pocket. Your local certified Norsup dealer monitors it remotely and steps in before small things become big ones. You enjoy your pool when you are there. Norsup looks after it when you are not. Find a certified dealer at norsup.com. Norsup. Infinite pool enjoyment.
0: Quick, uw koekerdealer van de Costa.
2: Heel makkelijk. Eén kraan, alle mogelijkheden. Meer weten? Bezoek quick.nl of google Koeker Costa Blanca. Quick met dubbel U.
0: Quick, uw koekerdealer van de Costa. Quick.
3: Hij is onmisbaar geworden. Je wacht erop. Je bent ongeduldig om de pagina's te doorbladeren. Hij staat vol met artikelen, goede aanbiedingen en goede adressen. Costa Blik Magazine. Het Nederlandstalig driemaandelijks magazine. Volledig gratis beschikbaar bij meer dan 250 handelaars. Costa Blik Magazine. Waarvan in totaal 12.500 exemplaren worden verdeeld aan de Costa Blanca. Meer informatie en alle edities zijn online te vinden op costablik.com. Costa Blik Magazine. Als je hem doorbladerd hebt, kun je niet meer zonder.
1: Follow Norsup on Facebook and win a high-quality Norsup robot pool cleaner worth €1,870. Start at norsup.com. Norsup, infinite pool enjoyment.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 10 uur.
1: 10 o'clock.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Het werd door de hitte zo warm dat de brandweer kwam om de wagen met water te koelen. Het waardetransport stond bij een geldautomaat en door de storing werden de deuren automatisch vergrendeld, waardoor de inzittenden niet meer naar buiten konden. Na 1,5 uur was de storing door een monteur verholpen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE 2 automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. 3 mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselden. Het gaat om 2 mannen uit Rotterdam en 1 uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.
5: The

0: of the Costa is niet alleen radio.
1: Costa Lifestyle.
2: Ontdek het beste wat de Costa te bieden heeft.
0: Ontdek de Costa Lifestyle rubrieken met deze week...
2: Je woont hier of je overweegt het. Maar hoe kom je eigenlijk op de plek die bij jou past? Casa Ibiza vervolgt deze week de roadtrip langs de Costa's. Van de Costa del Sol tot de Costa Brava. 14 afleveringen, 14 regio's. 1 vraag, welke plek past bij jou? Aflevering 3 staat nu op The Sound of the Costa.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 11 uur.
1: 11 o'clock. Dit is Francis Dix met het radionieuws. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Het werd door de hitte zo warm dat de brandweer kwam om de wagen met water te koelen. Het waardetransport stond bij een geldautomaat en door de storing werden de deuren automatisch vergrendeld, waardoor de inzittenden niet meer naar buiten konden. Na 1,5 uur was de storing door een monteur verholpen. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa. Your radio.
2: Jouw radio.
0: Your music.

0: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt aan de Costa Blanca? Adverteer in het internationale lifestyle magazine Eat, Drink & More. Met Engelstalige artikelen over gastronomie, lifestyle, health, beauty, fashion en housing and services. Met meer dan 250 pick-up points bereik je jouw doelgroep in print en online. En dat is nog niet alles. Ook bieden we gratis social media ondersteuning aan. Het magazine verschijnt elk kwartaal, dus jouw bedrijf blijft het hele jaar door zichtbaar. Neem contact op met Vienna Jonkheer via +34 642 458 846. +34 642 458 846. Lifestyle Magazine Eat, Drink & More. Waar business en lifestyle samenkomen.
1: Bouw- of verbouwplannen voor uw woning aan de Costa Blanca? Be Bold Interiors is de full-service studio voor uw nieuwbouwvilla of authentieke Spaanse finca. Be Bold Interiors beschikt over het juiste netwerk aan lokale specialisten voor het realiseren van uw droomhuis. Wij ontwerpen keukens en maatwerk interieurbouw volgens Nederlandse standaarden. Be Bold Interiors, for that luxury Mediterranean vibe. Bezoek beboldinteriors.com of ga naar Be Bold Interiors op Instagram.

0: Dit is Costa Blanca Radio met het nieuws van middernacht.
1: Midnight.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint, is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
1: Tu Costa.
0: Your radio.
3: Jouw radio.
0: Your music.
1: The

0: naar de tijd van neonlichten, mixtapes en je eerste grote liefde. Elke avond op jouw Ghetto Blaster.
1: 7 days a week from 8 to 9.
0: Back to the 80s. De grootste hits.

0: Welkom bij restaurant Isla Bali in Alfas Dapi. Ontdek de betovering van de hoogste tempel op Bali, de Pura Lempuyah Luhur. Op je bord authentieke smaken, culinair avontuur. Bezoek Isla Bali voor een hemelse ervaring. Restaurant Isla Bali. Isla Bali. Let op! Isla Bali is verhuisd naar een nog mooiere locatie op de berg van de Sierra Helada. Zoek op Google restaurant Isla Bali voor onze nieuwe locatie. Welkom, Isla Bali.
1: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Op het WK voetbal heeft Spanje als eerste de finale bereikt. In Dallas werd met 0-2 gewonnen van Frankrijk. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem in Velsen-Noord bij de Mergelkade saneren. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. En door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag 1,5 uur vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: is Costa Blanca Radio. Met het nieuws van 1 uur.
1: 1 o'clock.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint, is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Vlodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Tot zover het radionieuws.
0: Your Costa.
3: Tu Costa.
0: Your radio.
4: Jouw radio.
0: Your music.

0: current disco, 70s, 80s, all in the blender. Dance Classics Party, Costa Blanca Radio.
1: Op zoek naar toptransport tussen Nederland, België en Spanje? Revi Speciaal Transport regelt het. Voertuigen, vaartuigen, verhuisgoederen. Zelfs uw exclusieve auto in een gesloten vrachtwagen vervoeren of tijdelijk opslaan? Geen probleem. Veilig, snel en professioneel. Dat is Revi. Check rsteurope.com. rsteurope.com. En ontdek wat wij voor u kunnen doen. Revi Speciaal Transport.
2: HCB, uw nummer 1 ziekenhuis aan de Costa Blanca. Een uitgebreid team toegewijd aan de Nederlandse en Belgische patiënten, inclusief een aantal Nederlandse artsen. We hebben een contract met de meeste grote Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor u recht heeft op 100% dekking volgens het Nederlandse facturatiesysteem. Maak kennis met onze ziekenhuizen en medische centra in Benidorm, Denia, Calpe, Albier en Moraira. Voor informatie, ambulance en eerste hulp, bel Astrid ten Zeldam op 639-312-615.
1: Revi Speciaal Transport. Ook voor binnenlandse verhuizingen aan de Costa del Sol en de Costa Blanca. Revi Speciaal Transport.
3: Il est devenu incontournable. Vous l'attendez. Vous êtes impatient de feuilleter ses pages. Il regorge d'articles, de bons plans et

0: Un total de 12 500 exemplaires distribués sur toute la Costa Blanca. Plus d'informations et toutes les éditions peuvent être aussi lues en ligne sur coupdœilmagazine.com. Coup d'œil magazine. Quand vous l'aurez feuilleté, vous ne pourrez plus vous en passer.
1: Costa Blanca Radio. Niet alleen op FM en DAB+, maar ook wereldwijd op je mobiel. Via Android en iPhone, altijd op de hoogte. Nu met The Sound of the Costa. Headlines.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Op het WK voetbal heeft Spanje als eerste de finale bereikt. In Dallas werd met 0-2 gewonnen van Frankrijk. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem in Velsen-Noord bij de Mergelkade saneren. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. En door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag 1,5 uur vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: In Gabia.

0: muziek.
1: Muziek.
0: Muziek die het daglicht niet verdraagt. Maar in de nacht is er pure schoonheid.
1: Costa at night.
0: Costa Blanca.

0: Dalbia 97.6 and Benidorm Area 101.5. And on DAB+, Denia to Valencia and beyond, Channel 8D.
1: Dit is Costa Blanca Radio met het nieuws van 2 uur.
2: 2 o'clock.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Tot zover het radionieuws.
1: Your Costa.
4: Your Costa.
1: Your Radio.
5: Jouw radio.
1: Your music.